0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ontvang je een NL Alert? Lees meteen wat er aan de hand is en wat je moet doen. Wees alert bij een NL Alert. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ah joh, het is mijn moeder maar. Hey! Wat een knapperd. Kom, dan moeten we proosten.
2: Ja.
3: Gezelligheid zit in een klein hoekje. Spreek daarom ook als je op visite gaat goed af wie de Bob is.
4: Liefje, Bob jij of...
3: Bob, daar kun je mee thuiskomen.

0: het is ook niet meer zo moeilijk om beroemd te worden met al die programma's. Het is niet moeilijk. Meld je aan en je wordt beroemd. Idols komt weer terug, Idols 3. En bij Idols heb ik zitten kijken. Het zijn niet de kinderen die denken dat ze kunnen zingen, maar de ouders van de kinderen. Waarom doen die ouders dat toch? Die moedigen dat kind aan. Overal in Nederland, hè? Melvin, moet je luisteren, man. Als die volgende zieren in Utrecht zijn, ga jij doen met Idols. Heet goed? Melvin, kijk dan naar papa. Jij gaat meedoen met Idols. Ik kan toch veel beter zingen dan die Jim en die Jamal en die Boris. Bij mijn koorman, die laat me zakken. Ik kan toch niet zingen, je gek. En je gaat door naar die volgende ronde, Melvin. Wat er ook gebeurt. Slapen zak. En uiteindelijk is Idols ook in Utrecht de voorronde en daar staat Melvin. Hi, jij bent... Melvin uit Utrecht! Ja, dat kunnen we horen. Sorry. Jongens, niet meer lachen. Nee, hou op, dat is niet leuk. Melvin, wat ga je voor ons zingen? Een liedje van Hitrocheck. Wat? Ik heb het niet verstaan. Nee, schrijf me wat op, joh. Melvin, ga je gang. Hitrocheck. But don't you come back no more, no more. Hitrocheck. Don't you come back no more. Oh woman, why treat me so mean? You're the meanest woman I ever seen. And if you set me so, oh, I'm gonna pack my things and go. That's right. Stop maar even, Melvin. Stop even. Hallo, mensen. Geen valse hoop. Melvin, we hebben je even laten stoppen, want dit kan niet, hè? Je staat erbij als een zoutzak, ja? Je kunt niet zingen. Doe ons en een ander dit nooit meer aan. En met het hoofd van jou zul je nooit een idol worden. Ja? Dus pak de sneltrein maar weer terug. Of spring er eerst even voor. Ik kijk even naar mijn collega. Ja. Toedeledokie. En daar staat Melvin. Uitgelachen door 4 volwassenen. En Melvin wilde maar 1 ding. Dat was door naar de volgende ronde. Meer niet. Dus hij heeft zich voorbereid op de volgende ronde. Want die gaat hoe dan ook. Zo! Haha! En dan lach je niet meer, hè? Henk-Jan Smit met je dikke varkenskop. Ja. En jij dan, mevrouw Kaagman, lelijke heks dat je er rondloopt. Was die bezem van je? Was die bezem? Ik zie die bezem niet. Oh, daar zit je op. Vandaar dat je ze raak kijkt, je gek wijf. Jij moet je mond houden. En jij helemaal met die tanden van je. Die tanden van jou was gezien. Alsof het tsunami tussendoor is geweest, je gek. En dit is een real life gijzeling. Voor het eerst op tv, dat betekent kijkcijfers. Henk-Jan Smit moedigt hem ook aan. Ga door. Oh, je denkt dat grapjes of zo, dat ik niet durf te schieten of zo. En nou? Nou ga ik door of niet? En nu is het stil, hè? Want dit hadden ze nooit verwacht. Eerst Mongolen met puistjes uitlachen. Maar dat dit ooit een keer kan gaan gebeuren. Voor de rest houdt de act hierop. Ik heb jongeren gezien in de zaal en die kopiëren alles. Ja? Leuke dingen moet je vertellen. Leuke dingen met een pistool. Stel je voor, je staat in een bank te wachten. Voor je een oudere mevrouw. En je hoort haar vragen, mag ik €50 opnemen? En de mevrouw van de bank die zegt, ja, het staat wel op uw rekening. Alleen uw daglimiet is overschreden. Dat moet morgen.
1: Nee, dat kan niet, want tante Corrie komt vandaag op visite naar Zwolle. Ik heb niks in huis. Ik moet koek halen en alles in huis halen.
0: Ja, mevrouw, maar dat moet echt morgen. Dat je even naar voren stapt en zegt, hey, geef die mevrouw eens heel snel de eigen €50. Leuke dingen met een pistool. Je loopt op straat, je ziet een Hells Angel met een hond. En die hond scheidt het hele trottoir onder. Hij vraagt heel vriendelijk, meneer, dat moet u wel even opruimen, hè? Hoezo? Ik dacht het wel. Daar heb je zakjes voor, hè? Dat hoef je niet met je handen. Nee, daar heb je zakjes voor. Oh, leuke dingen met... Je rent het SBS-gebouw binnen en zegt, hey, en nou is het afgelopen. Al die hoeren die ik zie na 12 van bel mij, bel nu, bel. Die ken ik ondertussen allemaal wel. Andere koppen wil ik zien, ja? Leuke dingen met een pistool. Maar ja, we kijken ernaar, hè. We kijken er allemaal naar. Het is te ranzig voor woorden, maar dit willen we zien. We zitten waarschijnlijk te wachten op idols in de gevangenis. Dat komt eraan, hè. Zing je vrij. Gevangenen zingen een lied. Degene die het mooiste heeft gezongen, wordt vervroegd vrijgelaten. Zing je vrij! Welkom bij de 5e aflevering van Zing je vrij. Vanuit de Bijlmerbaaiers vandaag in Amsterdam. Hier is onze eerste kandidaat. Gerard H. Gerard H. Gerard, hoe lang moet je nog zitten? 3 jaar. Oeh, dat is lang, hè? Dat is lang. Wat heb je gedaan?
2: Ja, iets met een zere delict.
0: Oeps. Goed, Gerard. Wat ga je voor de mensen zingen?
1: Ja, dat lied van Willeke en Willy Alberti met Niemand laat zijn eigen kind alleen.
0: Gadverdamme. Ja, dat vind ik smerig. Rand. Een goeie...

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hey.
2: Hey.
1: Ik ben hier net komen wonen. Mag ik misschien een keertje mee voetballen?
2: Tuurlijk.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Bekijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: wel. Meneer Eddy. Ja, dan schoot erop blijven aan mijn bent. Meneer Eddy. Toestel 9. Hallo. Ik ben een nieuwe telefoniste, ben ik hier. Ja, ik ben hier net pas vanmorgen voor het eerst begonnen. En daar hebben ze mij de telefoon op elkaar gelegen. Ja, ik kan wel onder telefoon hoor, maar dat is een centrale, dat is hartstikke moeilijk. Ik ga het misschien even uitleggen. Ja? Heb je even een moment? Kijk, hadden ze het hier, zit er een knopje. En als die dan gaat branden, dan moet je drukken. Ja, en daarnaast zit een piepklein groen knopje. En als die dan gaat branden, dan kan je het hele gebouw door elkaar heen drukken. Hartstikke gemakkelijk hoor. Oh, hallo meneer, wat was uw naam? Want ik geloof dat meneer Eddy onder het knopje zit. De Lat. De Lat. Ja, ik vat hem. Moment. Hallo meneer Eddy. Ik heb namelijk helemaal meneer de Lat voor aan de telefoon. De Lat. Huh? Oh nee, laat maar aan mij over. Nee, dat is goed, dat zeg ik wel hoor. Nee, laat maar aan mij over. Hallo, meneer de Lat. Hij is er niet. Ja, hij zegt het net zelf. Hij zegt net zelf tegen mij. Zeg maar tegen die kwal, dat ik er niet ben. U weet voldoende. Ben ik hartstikke blij om meneer. Dag meneer. Zo, ook voor een tevreden cliënt. Ja, is namelijk zo. Ik loop namelijk voor een uitzendbureau. Uitzendbureau de Vlotte Hulde. En toen liep ik gisteren ook zo ervoor. Hè? Zo heen en weer. Stond er een meisje voor het raam, die klapte, die zegt, kom eens. Ze zegt, heb jij nou al een baan? Ik zeg, nou nee, niet of ik het zelf weet. Ze zegt, we zitten namelijk te springen om een inspringtelefonist. Ze zegt, nou, dan spring ik wel even in. Dat doe ik wel even. Alleen, wacht even. Met interautogaratie, goedemorgen. U had al 4 keer gebeld en er werd niet opgenomen. Nee, dat klopt. Dan zit ik hier even te praten. Onderdelen. Wat mis je dan precies? Oh, voor de auto. Ja, ik roep wel even om. Moment. Meneer Abdi, toestel 9. Nee, maar wat ik zeggen wou, dat is namelijk zo rot. Ik wist helemaal niet wat ik aan moest trekken vanmorgen toen ik hier begon. Want al mijn kleren zitten nog in de koffer. Ja, ik ben 4 weken geleden met vakantie geweest. En weet je waar ik was? Dat ik er echt helemaal was, zou ik het zeggen? Benidorm! Leuk, jongen! Benidorm! En ik was samengegaan met mijn vriendin Nel. Kan je Nel, of dat je kunt? Nel? Nou, wat had die suf het nou gedaan? Wacht even. Nog even hoor, meneer, hoor. Hij is er nog niet. Wat had die suf het nou gedaan? Die had zich laten blonderen vlak voor dat we gingen. Dus wat denk je wat? Al die Spanjaard achter je kont, daar, jongen. Nou, en dan riepen ze me van... Muy bueno. Muy bueno. Nou, zegt Nel, ze vinden zeker of dat mooie benen heb. Nou, Nel, heb gewoon klapkuiten.
1: Woo!
0: dag waren Nel en ik tezamen op een waterfiets. Kan je een waterfiets, toen je hem kunt? Kan je ze? Toen je er zo mee op het water kunt trappelen. Ja, op het strand gaat heel moeilijk, hoor. Nou, wat denk je wat? Weer al die Spanje achter je kont aan, jongen. Dus wij riepen maar van, nou, dondert op. Nel is wat grover, die riep meteen, zo de miet het ook leren, gozer. Ja, weet je wat het is? Dat verstaan zij niet. Heel moeilijk voor Spanje. En opeens waar... Oh, moet nog heel even. Nog heel even, meneer, hoor. We hebben nog niet. Opeens waar... Klapperde er een golf open. Komt Guillermo met zijn kop boven de golf uit. En toen zeg ik, kom er maar op, kom er maar op. Nou, dat verstond hij wel. Nou, ik kan wel zeggen, de waterfiets ging goed schrijven, hoor. Ja, en dan moet ik er eerlijk bij zeggen. Nel had er ook wel een Spanjaard op gevraagd, hoor, daar niet van. Maar ja, dat was maar zo'n heel raar klein Spanjaardje. Ja, die wegen had bijna niks. Maar ja. Ja, Nel kon ook niet zien hoe lang die was toen hij zwom. Ze hezen er nog zo op. Toen dacht ik nog van, nou nee, dat kan nooit meer vel worden. Maar ja, ik heb niks gezegd. Nee, want Nel was er blij mee. Hallo meneer, nou we hebben meneer Eddy nog niet te pakken kunnen krijgen. En ook nog niet of tot hij erbij was. U hebt haast. U belt vanuit een cel. Oh, heb je daar dan ook al telefoon tegenwoordig? Gevangen aan de lijn. Belt vanuit zijn cel. Nou ja, die hebt toch geen haast? Meneer Empty, toestel 9. Ik heb er even kracht achter gezet. Kan u hem trouwens, mijn baas? Dan kunt, mijn baas. Oh, jongen. Ja, viole kerel, jongen. Want ik kwam hier vanmorgen voor het eerst binnen. Toen zegt hij tegen mij, zegt, juffrouw, ik vind of dat u uw haren bijzonder charmant hebt zitten. En toen begonnen al die mensen die hier werken... keihard te lachen. Sympathiek, hè? Nou, ik heb al gezegd, als ik mijn rijbewijs heb, koop ik hier al mijn auto. Maar ja, ik heb mijn rijbewijs nog niet. Nee, ik ben weer gezakt. Nou, ik vond het nou zo vals, 15e keer. Nou, ik vond het nou zo vals, jongen. Een piepklein foutje maar. Nou, ze waren toch al van plan om die boom om te hakken. Nou, even luisteren. Hallo, meneer, we hebben hem nog niet. Tuut, tuut. Hij heeft opgehangen. Nou ja, ik kwam misschien een lading wasknijpers binnen. Tot hij weer aan het werk moest. Nou, mensen kunnen niet eens even praten. Met interautogarantie, goedemorgen. U wou een afspraak maken voor een beurt. Ja, dan geloof ik toch dat u met uw vinger in het verkeerde gaatje heeft gehad. Tienduizend kilometer, Bert. Ja, dan zal u wel afgepeigerd wezen. koud is voor de auto. Ik dacht al, u maakt een grap. Ja, ik dacht, u maakt een grap. Ja, mijn baas maakt ook wel eens een grap. Die zegt altijd, we geven alleen garantie op een auto als door je een was tot in die krimpt. Goeie, hè? Wat zeg je? Ja, hoe bent u door? Nou, hij had geen tijd. Maar heb ik meteen even tijd om te vragen of het goed is dat ik morgen vrij neem. Ja, ik ga namelijk kleren kopen met mijn vriend in Amsterdam. Kan je Amsterdam of dat je het kunt? Amsterdam. Zo'n javiole stad, jongen, Amsterdam. Die hele grote stad. Vlakbij het koude. Als ik er wel zin in, jongen, vind ik zo leuk. Nou. Met Intraat Garage. Goedemorgen. Jees. Jees. Jees, I hang on. Jees. How do you want jou te spreek? Mr. Eddie. Oh jees, that him, I will curl. But have you a zeekont?

0: Wat denk je dat Thijs vandaan belt?
1: Wat denk je?
0: Zover heb ik je nog nooit gehad. Nooit dat het erbij was. Zover. Je raadt het nooit. Thijs belt helemaal uit Australië. Nou, dat kost wat. Ja!

0: Wijs een keer vlug. Kost geld. Hallo, meneer Eddie. Oh, jeez. Ik heb helemaal English People's Spion de phone. Leuk, hè?
1: Ja.
0: Oh, dat is goed. Oh, hang nog even niet. Nee, wacht nog even. Ik wou namelijk meteen even vragen of het goed is dat ik morgen vrij neem. Oh, dat is goed. Oh, hartstikke bedankt. Overmorgen ook. Nou, nee, dat hoeft niet, hoor. Volgende week ook meteen, man. Het hele jaar. Ik hoef helemaal niet meer terug te komen.

0: Show. Show flap. Het vrouwtje jou zomaar bij de vuilnisbak gezet, hè? Ja, dat baasje nou maar eens volwassen moest worden. Nou, jij en ik weten wel beter, hè? Nou, jouw donkers, kijk, je zit nog helemaal onder de groenteafval en alles. We moeten straks maar eens gaan wassen, hè? Wacht even. Kus. En de dekens. Maak ik hier gewoon een bedje voor je, goed? Zo. Nou, dan hoef je helemaal niet meer je zorgen te maken. Zo, gooi we die eroverheen. Kan jij lekker slapen, zo. En als je nou niet kan slapen, hè, dan piep je maar gewoon even. En dan zit Edgar hier altijd om je nog weer... Hè? Zit je goed zo? Slaap je lekker, zou je het niet koud krijgen?
1: Zo. Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Jos.
1: Deze morgen, Edgar.
0: Zo.
1: Zo. Ik sta maar net op de tramhalte.
0: Oh.
1: Oh, staat er een konijn naast me.
0: Wat?
1: Een konijn.
0: Een konijn?
1: Ja. Een konijn met zo'n hele grote lantaarnpaal op zijn schouders.
0: Hé, hey, dat is gek.
1: Ik vraag aan dat konijn, wat doe jij met die lantaarnpaal op je schouders, man? Zegt dat konijn, dat is om de vossen weg te jagen.
0: De vossen?
1: Ik zeg, maar er zitten hier toch helemaal geen vossen? Zegt dat konijn, zie je wel dat het werkt?
0: Jongen.
1: Ja.
0: Grappig, zeg.
1: Zo, even.
0: Zo, even kijken wat ik hier op heb. Oh. Nou, wel oude kaars. Hé, hey, konijn. Tonijn. Tonijn op mijn brood. Is weer eens wat anders, vis.
1: Oh, mijn god. Ook oude kaas. Die wordt elke dag maar ouder. Pindakaas. Nou, mijn naam is Haas.
0: Zo. Nou, ik heb het wel voor elkaar, hoor, inmiddels.
1: Wat?
0: Ik heb het hele weekend doorgewerkt. Ik heb de tuin nu helemaal winterklaar.
1: Ach.
0: Ja, je hoeft er niks meer aan te doen.
1: Nou, proficiat, Edgar.
0: Ja. Hoe ver ben jij?
1: Ik heb toch helemaal geen tuin, man?
0: Nee, ik ook niet. Daarom heb ik het allemaal zelf gedaan.
1: Geen tuin, man. Ja. Nou, zo de wortel nog even. Dat schijnt goed te zijn vitamine E. Tegen nachtblindheid, zegt mijn vrouw. Nou, ik ben helemaal niet nachtblind, hoor. Ik kan 's nachts alles op de tast vinden, zeg maar. Als mijn vrouw tenminste geen hoofdpijn heeft. Toedeledokie!
0: Toedeledokie.
1: Oeh, zeg, over tuinen gesproken. Ik had gisteravond mijn schoonmoeder op visite.
0: Zo.
1: Die bak nog appeltaart met appels uit haar eigen tuin.
0: Zo.
1: Ik ben al sinds hedenochtend 6 uur bezig het mestoverschot weg te leggen. Goeiedag, zeg.
0: Kijk maar uit. Flappie, hey, ben je er nog? Als je nou niet goed kan slapen, je wordt wakker, dan neem je toch gewoon een worteltje.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ah joh, het is mijn moeder maar. Hey! Wat een knapperd. Kom, dan moeten we proosten.
2: Ja.
3: Gezelligheid zit in een klein hoekje. Spreek daarom ook als je op visite gaat goed af wie de Bob is.
4: Liefje, Bob jij of...
3: Bob, daar kun je mee thuiskomen.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: In het verkeer zit je niet op je telefoon.
2: Ik ga nu rijden, ben ik van Mono. Tot zo.
3: Mij niet appen.
4: Salami of spinazie?
5: Mij niet appen.
6: Kan iemand dit even checken?
5: Mij niet appen.
6: Mij niet appen.
7: Hé, hey, waar blijft Gio?
8: Mij niet appen.
9: Laat anderen voor vertrek weten dat je onderweg bent. Zo raak je niet afgeleid. Rij Mono en kom veilig thuis.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan het weer van donderdag tot en met zondag. Donderdag hebben we te maken met een wind uit het noorden en hierdoor blijft ons land gevoelig voor bewolking vanaf zee. Blijft dit keer wel overwegend droog en tussen de wolken door schijnt geregeld de zon. De temperatuur liggen tussen de 19 en 23 graden. Vrijdag. Het is rustig weer door invloed van een vrij vlak hoge drukgebied in de buurt van ons land. Het is droog met zonnige periodes en stapelwolken. De middagtemperaturen liggen tussen de 21 en 25 graden en de wind komt uit het noorden tot westen en is zwak tot matig van kracht. Zaterdag, de temperatuur valt wat hoger uit met 22 tot 24 graden in het noorden en westen. En in het binnenland wordt het met 25 tot 28 graden weer zomers warm. En in het zuidoosten kan het de 29 graden nog wel halen. En daarbij is het vrij zonnig met later op de dag ook wolkenvelden. In het noorden is kans op een bui en de wind komt uit het westen tot noordwesten en is matig, matig van kracht. En dan zondag. Met een matige en aan de kust vrij krachtige westelijke stroming wordt vochtige en onstabiele lucht aangevoerd. Er zijn wolkenvelden, buien en korte zonnige periodes. De middagtemperaturen liggen dan tussen de 20 en 24 graden. Tot zover het weer.

Wat ik nooit echt kon begrijpen als kind zijn, is het gevoel wat je hebt als je buiten bent. Het groot contrast als je buiten bent en dan weer naar school moest. Ik kon het nooit begrijpen, joh. Ik weet niet dat het buiten allemaal koekenij was, hè. Maar dat was het wel, gewoon echt. En waar het allemaal gebeurt, hè. Hoe gaat het mee om als je voor deze klap krijgt? Hoe gaat het mee om als een maat van je klap krijgt? Als je meisje heel leuk vindt, al die dingen. Dan kom je op school en daar krijg je door, ja, dit is belangrijk. Dit moet je weten, hè. Hier moet je opletten. Maar niks in je lijf zegt toch wanneer een kind me van, ja toch, even deze som uitrekenen hier, hè. Niks daar zegt van, ja, hier gaat het allemaal om. Dat fuck met je, weet je. Maar op een gegeven moment moet je wel even dingen uitrekenen, anders sta je gewoon voor lul, toch? Op een gegeven moment krijg je de beurt, zo'n rond groep 7, als je dan de beurt krijgt, dan moet je even wel iets komen, anders kijk je heel de klas naar je, toch? Ik weet ook precies hoe dat ging, die omschakeling. Zei de leraar tegen mij, Patrick, wat heb jij som 6? Aan de toon hoorde ik al, oké, man, jij gaat enorm teleurgesteld zijn bij som. Wat ik heb bij som 6. Want ik had niks, maar een of andere reden durfde niet als kind te zeggen, ja, ik heb niks, man. Weet je wel, in plaats daarvan ging ik gewoon heel lang mijn bek houden. Maar dan maak je het nog erger voor jezelf, toch? Van heel lang niks te zeggen. Som 6, eens even kijken, wat had ik ook weer? Oh, maar nu weten. Oké, nee, tuurlijk, snap ik. Nee, dan ga ik gewoon even kijken, toch, waar ik ga. Patrick, ja. Oh, ja. Nee, ik heb niks bij som 6. Nee. Zullen we even kijken voor de zekerheid? Nee, 1 tot met 10 heb ik niks. Misschien kunnen we beter verder gaan. Aangezien iedereen maar kijkt, vind je echt toch meer? Sorry, heb jij niks, Patrick? Heb jij niks? Ik dacht, ik heb net gezegd toch dat ik niks had. Zal even kijken dan voor de zekerheid? Misschien. Nee, ik heb echt niks. Nee. Heb jij niks, Patrick? Heb je niks? Ah, godverdomme, ga dit niet doen dan? Van die opstaan helemaal. Ik denk, meen je niet. Wat ga je nou doen dan? Ga je helemaal voor me staan? Heb jij niks, Patrick? Heb jij niks? Ik had niks. Nu heb ik poep in mijn broek, tyfussooi. Wat ga je doen dan hier, hoor? Ik moest toen blozen ook, man. Ik moest veel blozen als kind. Toen zei hij tegen mij, ben je nu aan blozen, Patrick? Ben je aan blozen? Ja, dat ben je een teringlijn, ten eerste. En ten tweede, je kan niet praten met een kind die aan blozen is. Dat kan niet. Je kan geen contact maken met een kind die aan blozen is. Ja? Als je een kind bent en je bent aan blozen, je bent er gewoon even niet meer. Zo voelt het ook. Het enige wat jij aan denkt is van, oké, jongens, ik ben nu een andere kleur. Ga je nu verder? En wat jullie aan het doen zijn, dan komen ze zo meteen bij je terug. Geef me even. Ik kijk nu naar buiten, tenminste, ik doe alsof ik naar buiten kijk. Aardig kijk ik nergens naar, ik probeer gewoon minder rood te worden. Ik word nog rood, hè? Kiepers, hoor. Hoe stop je dit dan, Gerin? Zoi. Waarom heb ik nou een trui aangetrokken vandaag, man? De handen voor buiten is kut voor binnen. Moet ik nablijven, zeg Patrick, je hebt een concentratieprobleem. Nablijven. Gaan we over hebben. Oké. Even over mijn leraar, dat is zo'n ding. Hij hield van mandarijnen. Ja, dus hij had dan altijd een mandarijn op zijn bureau. Dan at hij die, gooide de schil weg, laat je open, nieuwe mandarijn. Ja, en dat gebeurde volop vaak, man, gedurende de les. Hoe moet je concentreren met dat soort dingen gaande, hè? Allemaal leuk en aardig, soms 6, maar laten we even uitrekenen hoeveel mandarijnen je hebt in je la, hè? Dat is belangrijk voor het verhaal. Dit is wat er gebeurde. Ik zit met hem alleen in het klaslokaal, ja. Bij mij praat Patrick, je hebt een concentratieprobleem. Ik zie je naar buiten kijken, ik zie je met je vrienden praten. Hoezo? Je moet naar je schrift kijken. Hè? Zomaar uitrekenen. Ja? Dat is wat je moet doen. Ja. En hij is voor mij een lul. Het enige wat ik denk van, Tiefenslaai, is ding uit je bek, goos. Hij is met mij aan het praten en midden in het gesprek zo, pak zo die mandarijn. Hè? Hij blijft me in mijn ogen aankijken en die smijt hij zo keihard zo tegen het schoolbord en gaat gewoon weer verder lullen. Kijk Patrick, je moet concentreren. Daar gaat het om. Ik denk, hou even, hallo, wat doe je nou hier ook? En die mandarijn ligt daar kapot op de grond, weet je, allemaal sap druipen van het schoolbord af naar beneden. En ik dacht, zo is hier aan de hand. Zeg, kijk Patrick, hou even. Kijk, dit is wat ik bedoel. Hè. Wij zijn aan het praten, ja? Wij zijn aan het communiceren. Ik gooi die mandarijn, jij kijkt naar die mandarijn. Hoezo kijk je naar de mandarijn? Hè? Dat is niet concentreren, hè? Hier moet je zijn. Ik dacht mezelf, oké, eerlijk is eerlijk. Ik heb misschien dan een concentratieprobleem, maar jij bent ook niet helemaal 100 gozer. Ineens een mandarijn gelopen gooien hier ook. Jammer toch, ik denk, als ik nu ben ik wel ouder. Hè? Dan denk ik van, waarom gewoon scheid hebben toch, als kind zijn, gewoon scheid hebben, zeggen wat je wil zeggen. Hè? Als de tijd terug kon draaien tegen mij, zei Patrick, wat heb jij som 6? Ik heb dat je mij niet echt een fijn gevoel geeft op dit moment. Ja, dus ik heb nog meer, dat was een interessante som hoor. Wat ik ook had is dat, ja, blijkt dus uit som 6 dat jouw moeder heel lelijk is.
Ik wist het ook niet. Ja, man. Dat staat hier allemaal. Ja, een beetje een raar antwoord. Vond ik ook. Eerlijk is eerlijk. Maar ja, ik heb het wel 2 keer uitgerekend, meneer. Ga nog een mandarijn uitdelen of niet?

Dit is Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ik ben Tamara Derks en als huisarts weet ik dat de giftige stoffen in vapes heel schadelijk zijn. Voor de longen en voor de ontwikkeling van de hersenen. Ik heb best moeite om dit over te brengen op mijn dochter van 13. 1 op de 10 kinderen van 12 heeft al eens gevaped. Ik wist niet of zij al eens had gevaped. Ze zei van niet. En toch ben ik met haar hierover gaan praten.
2: Zegt jouw kind ook nee tegen vapen? Wacht niet. Praat erover, zodat je kind niet begint. Kijk op neetegenvapen.nl.

0: Zaterdagavond, dat was toch de avond waar je heel de week naartoe leefde. Dan had je net gedoucht en dan kwam je beneden met van die nat gekamde haartjes in je pyjama. Chips van die nibbits aan je vingers, die nibbits te afeten. Cola. We hadden nooit de echte cola. Altijd zo'n vies B-merk van die flessen waren dat met van die dikke ribbeldoppen waar je dan zo lekker mee kon gooien. Raak. En er was ook altijd iets moois op televisie. Je had wie van de drie, één van de acht, Barba Papa. Ik weet niet of mensen Barba Papa nog kennen. Barba Papa die kon worden wat hij wilde. Die kon worden wat hij wilde. En ik vond dat geweldig. Alleen, ik vond het ook verwarrend. Want dan zat ik een dag later naar Wiki de Viking te kijken. En dacht ik van ja, misschien is het Barba Papa wel. Wist je dat nog? Wist je nog? En je had ook Angelique. Zo'n Franse serie was dat. Zo'n prachtige vrouw met van die lange rode haren. Ik heb toen echt gezworen dat ik ooit nog eens met haar zou trouwen. Natuurlijk nooit van gekomen. Wel een tijdje samen gewoond, maar dat klikt helemaal niet. En je had ook zaterdagavond dat je ook Topop. Topop met Ad Visser. Nu heb je dan MTV met allemaal videoclips dat je denkt, wat moet dit in godsnaam voorstellen? Vroeger was dat veel simpeler. Gewoon Ad Visser in een spijkerbroek met wijde pijpen voor de camera. En iedereen dacht precies hetzelfde. Wat moet dit in godsnaam voorstellen? En dan de rest van de week liedjes zingen in het Engels. Terwijl je eigenlijk helemaal geen Engels kon. Van, Kessera, oh, hey, Pina. Oh, what you do is that you now is that you do to you. She's even born. Born. Born to be your wife. Born to be your wife. Ja, en 10 uur. 10 uur was altijd mijn bedtijd. Om 10 uur moest ik naar bed. Dus om 5:10 durfde ik nog even naar de klok te kijken. En vanaf dat moment ging ik me gedijst houden. Dan durfde ik bijna niks meer te zeggen. Ik durfde niet meer te ademen. Ik deed zo onopvallend mogelijk. Tot mijn vader dan zei, Tee, wat ben je toch stil? Trouwens, het is bedtijd. Ga jij eens naar boven. Ik heb echt alles geprobeerd, alles. Op een gegeven moment had ik zelfs een pyjama in dezelfde kleur als de bank. Dat ik dan zo... maar ze waren keihard. 10 uur was 10 uur. Maar heel soms maakten ze een uitzondering. Heel soms. En dat was als er een film op televisie was. En ik had hem al voor meer dan de helft gezien. Dan begrepen mijn ouders ook wel dat het een vorm van kindermishandeling zou zijn om me dan nog naar boven te sturen. Alleen gevolg daarvan was dat ik films zag die ik eigenlijk nog helemaal niet aankon. Die veel te eng waren. Van die Hitchcocks, The Birds. Ik ben toen maandenlang doodsbang geweest voor vogels. Dan zat ik naar de Fabeltjeskrant te kijken, meneer de uil. Ah! En op een gegeven moment moest je toch naar boven. En ik sliep helemaal op zolder, ik moest 2 trappen op. En hoe dichter ik bij mijn slaapkamer kwam, hoe zekerder dat ik het wist. Onder mijn bed, daar ligt een enge man. En dan ging ik in die deuropening staan. En nam een aanloopje. Met een hinkstap sprong ik in mijn bed, zodat hij niet meer mijn enkels kon pakken. En ik had zo'n doorgezakt matras. En dan bleef ik dan net zo lang opspringen, totdat de grond raakte. En dan viel ik in bed. Doodsbang. En dan had ik ook altijd het gevoel dat ik een andere ademhaling hoorde. En dan stopte ik met ademen. En dan was het stil. Dan dacht ik, ja, die vent is natuurlijk ook niet gek. Die kent die truc. En dan lag ik daar doodsbang met mijn ogen dicht te doen alsof ik sliep. En de volgende dag zat ik op school, doodmoe, met mijn ogen open te doen alsof ik wakker was. En ik dacht, dit is belachelijk. Ik moet gaan kijken. A man has to do what a man has to do. En diezelfde avond keken mijn ouders verbaasd op toen ik 5 minuten voor bedtijd uit mezelf naar boven ging. Welterusten, lieve Theo. Welterusten. En ik dacht, ik moet alles precies hetzelfde doen, anders valt het op. De aanloop, de hinkstapsprong, het springen op een matras. En daar lag ik weer. Nog banger dan anders. Mijn hart bonkte bijna uit mijn borstkas. Pas na 5 minuten vond mijn hand de zaklantaarn. Klik. Aan. Ik schoof op mijn knieën. Boog me voorover. En scheen onder mijn bedje. Er lag natuurlijk helemaal geen enge man. Er lag een hele leuke, sympathieke vent. Was heel gek.
1: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week.

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek, Mix 24.
1: En dan het weer van donderdag tot en met zondag. Donderdag hebben we te maken met een wind uit het noorden en hierdoor blijft ons land gevoelig voor bewolking vanaf zee. Blijft dit keer wel overwegend droog en tussen de wolken door schijnt geregeld de zon. De temperatuur liggen tussen de 19 en 23 graden. Vrijdag. Het is rustig weer door invloed van een vrij vlak hoge drukgebied in de buurt van ons land. Het is droog met zonnige periodes en stapelwolken. De middagtemperaturen liggen tussen de 21 en 25 graden en de wind komt uit het noorden tot westen en is zwak tot matig van kracht. Zaterdag, de temperatuur valt wat hoger uit met 22 tot 24 graden in het noorden en westen. En in het binnenland wordt het met 25 tot 28 graden weer zomers warm. En in het zuidoosten kan het de 29 graden nog wel halen. En daarbij is het vrij zonnig met later op de dag ook wolkenvelden. In het noorden is kans op een bui en de wind komt uit het westen tot noordwesten en is matig van kracht. En dan zondag. Met een matige en aan de kust vrij krachtige westelijke stroming wordt vochtige en onstabiele lucht aangevoerd. Er zijn wolkenvelden, buien en korte zonnige periodes. De middagtemperaturen liggen dan tussen de 20 en 24 graden. Tot zover het weer.

0: Ik ben één keer op vakantie geweest naar een ander Nederlands eiland. Ik ben één keer op vakantie geweest naar Bonaire. En op zich was het superleuk. Maar na 2 weken verveelde ik me dood. En toen heb ik serieus een vlucht eerder geboekt van Bonaire naar Curaçao. Met een van de vage vliegtuigmaatschappij. En ik zou van Curaçao weer terugvliegen naar Nederland zo snel mogelijk. En ik moet jullie even vertellen wat van die ochtend op het vliegveld van Bonaire is overkomen. Ik kom daar 's ochtends vroeg aan in die vertrekhal. En het rare was, ik was helemaal in mijn eentje in die vertrekhal. Had ik er nooit in de merk, ik was helemaal in mijn eentje in die vertrekhal. Er was net een vlucht met Amerikanen weggegaan. En ik wist dat het Amerikanen waren. Want ze hadden allemaal een shirtje en een petje op met I love Bonaire. Was opgevallen? Amerikanen kopen altijd een shirtje waar ze geweest zijn. Als een opschepperij van kijk mij eens even. Ik ga morgen ook niet in Leiden roken met een t-shirt I love Amsterdam. Je schaapje kapot. Maar luister, luister, luister. Ik sta helemaal in mijn eentje in die vertrekhal. En ik sta te stressen. Zoals ook een Nederlander die reist. En in één keer zie ik dat ik niet helemaal in mijn eentje ben. Want achter een van die balies zit een enorme grote Antilliaan. Met een gouden ketting om, de grootste en mooiste glimlach die ik ooit van mijn leven gezien heb. En een bordje op zijn borst met zijn naam, Hendrik Lopes. En de reden waarom ik jullie zijn echte naam noem, dit is by far de vrolijkste man die ik ooit in mijn leven ben tegengekomen. Ik sta te stressen, opeens ook een stem.
1: Meneer, je moet chillen op de Antillen, meneer. U moet in de vrede vallen, meneer. Kan ik u helpen?
0: Ik zei, ik moet inchecken.
1: Hij zei, meneer, komt u maar bij mij. Komt u maar bij mij. Ik ben die incheck, meneer.
0: Ik kom daar niet van aan, ja. Ik geef hem mijn paspoort. En ik zet mijn koffer, weet je, op die weegschaal naast die incheckbalie. En ik kijk zo, is hij niet te zwaar? Is hij niet te zwaar? Hij kijkt me lachend aan.
1: Ja, meneer, dat moet je zelf weten. U moet hem zelf dragen.
0: Oké. Ik krijg mijn paspoort terug. Met een boardingpas. Ik zeg, waar moet ik heen?
1: Ja, meneer, u moet nu naar de douane.
0: Ik zeg, dat weet ik. Maar waar is de douane?
1: Hij zegt, weet u wat?
0: Ik loop met u mee. Hij komt achter die balie vandaan. Hij loopt voor me uit. Langzaam. Langzaam. Als hij bij mij thuis op dat tempo voor mijn televisiescherm zou langslopen, ik zou 3 series op Netflix verder zijn. Ja. Na 10 minuten lopen. En ik kan één. Ik wil even benadrukken. Dit verhaal wat ik jullie nu stel is letterlijk woord voor woord gebeurd zoals ik het nu ga zeggen. Na 10 minuten komen we aan bij een hekje. Hij doet het hekje open.
1: Ja, komt u maar. Komt u maar. Ik ben ook de douane, meneer.
0: Hij houdt mij tegen. Ja? Hij kijkt mij streng aan.
1: Ja, meneer. Ik moet u 1 ding vragen. Maar heeft u die koffer helemaal zelf ingepakt?
0: Ik zeg, helemaal zelf, helemaal zelf.
1: Wat knap van u, meneer.
0: Wat jij wil, wat jij wil. Nou, ik loop door naar die boardinghal. En wederom, ik zit helemaal in mijn eentje in die boardinghal. Dat is een rare ervaring. Ik sta daar 1 kwartier te wachten. Na 1 kwartier zie ik een deur opengaan. Komt diezelfde man tevoorschijn. Maar luister, luister. Die man komt niet naar mij lopen. Nee, die man loopt naar een balie. Verderop. Hij drukt op een van de knopje. En ik hoor een stem door die hele ruimte.
1: Mensen, voor de vlucht naar Curaçao kunnen nu boarden. Bij de boarding, meneer.
0: Ik kom er toch enigszins verbaasd aanlopen. Je begrijpt het, ja? Ik geef die man verbaasd mijn boardingpas. Hij kijkt mij volslagen in paniek aan.
1: Ja, meneer. Dat is een hele bijzondere boardingpas. Dat heeft de incheck meneer goed gedaan.
0: Oké. What the fuck. We lopen door. Ik kom aan op dat vliegveld. Ja, daar staat een vliegtuig. Het zelfgemaakte Lego vliegtuig. Van mijn zoontje van 8 ziet er ook betrouwbaarder uit dan dit vliegtuigje. Het zit met fucking plakband aan elkaar.
1: Hij doet de klep open. En ja, meneer, u kunt die koffer in de klep doen.
0: Dus doe mijn kakel. Met mijn eigen stem. De koffer in die klep. Ik ga zitten in dat vliegtuig. Ik doe mijn riem vast. Nou, wanneer komt de rest van de passagiers? Die Hendrik zit ook te kijken. Na 5 minuten pakt hij uit zijn rechte broekzak een pakje sigaretten. De man steekt een sigaretje op. Naast een vliegtuig vol met kerosine. Waar ik in zit. Ja, dat mag daar gewoon. Na 5 uur drukt zijn peuk uit. Pakt uit zijn linker borstzak een enorm grote zonnebril. Doet hem heel langzaam op. Doet een petje op. Kijk maar lachend aan.
1: Ja, meneer Meijer. U had al een vermoeden. Ik ben ook de piloot, meneer.
0: Hij loopt dat trappetje op, ja? Ik zie hem zoeken en je gelooft niet meer, maar het is echt gebeurd. De man was zijn sleutels kwijt. De man was de sleutels van zijn vliegtuig kwijt. Maar zelfs dan raakt een Antilliaan totaal niet in de stress. Want toen hoor ik een heel bekend muziekje.
1: Sleutels, pimpas, telefoon, telefoon.

0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hey.
2: Hey.
1: Ik ben hier net komen wonen. Mag ik misschien een keertje mee voetballen?
2: Tuurlijk.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Bekijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: Weet je wat ik ook een heel mooi Nederlands woord vind? Gnoe. Zo, sorry, schat. Gnoe, gnoe. Dat vind ik zo'n lekker woord. Gnoe. Als ik ooit Gilles de La Tourette krijg, dan hoop ik dat ik het krijg met een gnoe, gnoe, gnoe. Dat lijkt me zo leuk, weet je. Überhaupt, Gilles de La Tourette met dierennamen. Zou dat veel leuker zijn? Dat je bij de slager bent, slager. Mag ik een half pond... Ach, genoeg geit, gorilla, goudvis, goudvis! Weet je wat ik ook een heel mooi Nederlands woord vind? Kongoeroe. Dat vind ik nou zo'n lekker woord, kongoeroe. Zeker als een Rotterdammer het uitspreekt. Daar sta ik in Blijdorp, komt zo'n beest voorbij.
1: Hoe is het Rotterdam? Hey. Gozer. Moet je kijken, joh. Hey. Een kongoeroe.
0: Of zo'n Amsterdammer bij het Afrika. Hey, mijn ouwe, ouwe. Moet je kijken, man. Een gorilla. Of een tukker. Hé, hey, moet ik kijken. Een zebra. Of een Brabander.
1: Hé, hey, een olifant. Kut.
0: Of een Limburger.
2: Hé, hey, Massakika. Een giraaf.
0: Gronings, jongen. Ken je Gronings? Je moet nooit iets terugzeggen in het theater. Dat is heel gevaarlijk. Maar, als je hun in de pauze tegenkomt, even opletten. Al die Groningers, die praten met natte zee. Alle Groningers praten met natte zee. En zeker die Groningse nichten. Die hele valse nichten. Oh, die praten helemaal zo. Oh, prachtig. Te gek, hoor. En dan zie je die lui staan bij het roofdierenverblijf. Oh, tjamo, must I kick me on? Oh, must I kick me on? Een tijger. Maar de grappigste taal, by far de grappigste taal in heel Nederland, blijf ik toch altijd de Friese taal vinden. Dat vind ik zo grappig. Wat opvallen? Friese praten altijd alsof ze de hele dag per ongeluk in hun billen worden geknepen. Wat opvallen? Die gaan anders zoveel tijd omhoog. Maar wanneer weet je nooit. Dat vind ik zo grappig. Dan zien ze... Nee, luister. Zie ze staan beleid op... Hé, hey, Rintje, moet je kijken. Een gazelle op de steppen. Dat vind ik zo grappig. Soms, als ik heel somber ben, zet ik wel eens Omroep Friesland op. Daar word ik zo vrolijk van. Ik zat laatst op Netflix... Zat ik een oude film te kijken en dat heette een western, die heette The Good, The Bad and The Ugly. Hele stoere film. Denk ik, hoe zou een western in het Nederlands geklonken hebben? Dat ik opeens denk, 1700, twee tukkers overvallen een bank. En dan komt een Friese sheriff binnen. Dat klinkt niet. Dan zit je al binnen, hé, hey, geef me je geld, anders schiet ik je dood. Komt er een Friese sheriff binnen.
2: Handen omhoog, anders schiet ik je aan fladder.
0: Dat klinkt toch niet? Hoe zou een Fries seks hebben? Heb je daar wel eens over nagedacht? Ik wel. Dan ligt zo'n Duitse cruise-achtig typetje. Helemaal klaar op bed, helemaal klaar ervoor. Bokkentuigje aan, helemaal klaar, bokkentuigje, helemaal klaar. Komt de Friese man aan.
2: Schatje, ik heb heel veel zin om met je te friemelen.
0: Ze droogt toch de plekken op, man?
3: Een goeiemiddag.
4: Heartbreak.

0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan het weer van donderdag tot en met zondag. Donderdag hebben we te maken met een wind uit het noorden en hierdoor blijft ons land gevoelig voor bewolking vanaf zee. Blijft dit keer wel overwegend droog en tussen de wolken door schijnt geregeld de zon. De temperatuur liggen tussen de 19 en 23 graden. Vrijdag. Het is rustig weer door invloed van een vrij vlak hoge drukgebied in de buurt van ons land. Het is droog met zonnige periodes en stapelwolken. De middagtemperaturen liggen tussen de 21 en 25 graden en de wind komt uit het noorden tot westen en is zwak tot matig van kracht. Zaterdag, de temperatuur valt wat hoger uit met 22 tot 24 graden in het noorden en westen en in het binnenland wordt het met 25 tot 28 graden weer zomers warm. En in het zuidoosten kan het de 29 graden nog wel halen. En daarbij is het vrij zonnig met later op de dag ook wolkenvelden. In het noorden is kans op een bui en de wind komt uit het westen tot noordwesten en is matig tot matig van kracht. En dan zondag. Met een matige en aan de kust vrij krachtige westelijke stroming wordt vochtige en onstabiele lucht aangevoerd. Er zijn wolkenvelden, buien en korte zonnige periodes. De middagtemperaturen liggen dan tussen de 20 en 24 graden. Tot zover het weer.

0: Dank u wel. Ik zal u zeggen, ik ben vanochtend naar de tandarts geweest en ik heb nog steeds een scheve bek. Ik vind de tandarts, ik vind het afschuwelijk. Iedere keer weer opnieuw. Oh, ik vind het een ellende. Ach, ik stel me ook wel eens aan. Laat eerlijk zijn, je gaat in deze moderne tijd niet naar een tandarts met zo'n doek om je hoofd en zo'n knoop boven op je kop. Dat is een tikje moderner geworden. Dat begint al in zo'n wachtkamer, het is toch waar? Zo'n wachtkamer van zo'n tandarts, mensen, dat is toch allemaal super deluxe met een geruststellend achtergrondmuziekje. Mantovani draait de mijne altijd. Ja, dan zit je in de wachtkamer, geruststellend hoor je daarvan. Ja, god, als je de sabeldans zou draaien, zou je minder op je gemak voelen. Hè? Als je daar zo zit en je hoort van... Dat is wel lekker, hè? Oh nee, ik vind het tandarts, ik vind het niks. Ik zal u zeggen, iedere keer als ik naar de tandarts ga, dan parkeer ik mijn auto dubbel. Heb ik iets anders om me druk over te maken. Het eerste wat bij mijn tandarts altijd opvalt als je die wachtkamer binnenkomt, dat is het eerste wat je ziet, dat is zo'n klein prijzenkastje, zo'n soort vitrinetje. En daar liggen dan de afgietsels in van de meest afschuwelijk verminkte gebitten. Ja, hij schijnt er nogal trots op te zijn. Ik heb het vanochtend nog eens even goed bekeken. Ik denk, jongen, het is toch wel te hopen dat al die gebitjes er zo uitzagen voor de behandeling. Dan lag er één bij, dan kon je zien, de kerel had zijn leven lang kiezelstenen gevreten. Een heel eng gebitje met twee lange zwarte tanden boven is één zo ertussen. Volgens mij van die kerel die nou bij de ster zit en roept van 28, 29, 30. Dat is gewoon een vakantiegebed. En Mantovani maar spelen. In stereo. En de gebitten liggen er driedimensionaal. En dat gekerm vanuit de spreekkamer in quadrafonie. Mijn tandarts zegt altijd tegen me, ik ben pijnloos. Dan zeg ik, nou, ik niet. Wat u ook altijd maakt, er is van, doet u de mond maar even open. Beetje meer graag. Hoe is het met de familie? Dat vind ik irritant. Weet je wat ook zo irritant voor mijn tandarts? Dat belletje in de wachtkamer van, Ken je dat? U lacht erom, dat betekent dat u het herkent. Het is ook overal hetzelfde. Ik ben alleen met wachtkamers van tandartsen geweest. Overal. Dat belletje schijnen ze naar stafstuderen mee te krijgen, geloof ik. Ja, dan krijgen ze de bul en de bel. Launo Welsen, dat kan toch anders? Dat kan toch anders? Bijvoorbeeld zoals in een warenhuis, maar dan met een andere tekst. Zoiets in de geest van... Pling, plong, plong, plong. Tandarts van Deuze, kom, verwacht wie ze volgende patiënt vervoeren. Pijnloze behandeling, komt u gerust voor. Pling, plong, plong, plong.
1: Maar nee.
0: Kan je duizend keer Mantovani draaien van... Pas nu bij elkaar. En dan al die onzinnige mededelingen in de muur. Heb je daar wel eens op gelet? Van poets uw tanden zorgvuldig na iedere maaltijd.
1: Nou, dat vind ik een onzin. Wie doet dat nou?
0: Nee, laat nou eerlijk zijn. Je hebt zalig gegeten. Je hebt heerlijk gegeten, hè? Lekker wijntje erbij. Chablis 69. En dan gelijk die chlorofyllie in je bek. Als dat gewoonte gaat worden, krijg je eerst een tandelbos erbij je koffie. Ja, toch? En een ober die aan je tafeltje komt en vraagt van... Welke pasta prefereert u? We hebben een volle rijpe McLean's van 68. Of prefereert u de jonge ondeugende Prodan van 77? Nee, open geeft u mij maar de pasta van het huis. Natuurlijk, meneer, zoals u wel. Tafel 24, eenmaal Fim. Waarom is onzin? Maar dan ben je in de beurt. Goedemorgen, tandarts. Dag, je vrouw. Ah, dag, meneer Elsink. Bent u daar weer? Bent u daar weer, optimist? Als je af wil spreken, ben je even een half jaar aan de beurt. Ja, gaat u maar vast zitten, meneer Elsink. Gaat u maar verzitten, ook zo optimistisch. Gaat u maar verzitten. Zitten noemt hij dat. Ja, je ligt toch machteloos achterover? En dan lig je er helemaal machteloos achterover met die enge apparaten rondom je heen. En die enge lampen in je gezicht, een beetje van de zenuwen te trekken. Dan krijg je het volgende. Dan gaan ze met zijn tweede assistent en hij gaan achter je staan te mompelen. Ken je dat? Dat weet je toch, hè? Gaan ze staan te mompelen. Zorgelijk mompelen. Speelt me altijd de naam Zeldenrust door het hoofd. Gek, hè? Maar goed, dan komt hij met het eerste martelwerktuig. De haak. Ik vraag je een haak. En dan is de bedoeling dat hij daarmee tussen je tanden en je kiezen gaat. Dat is de bedoeling. Meestal zit hij in je tandvlees. Krijg dat van. Oh, dat ziet er zuigelijk uit, meneer Gaals, hè? Oh, die is heel slecht. Hier moet het hoopbaar gebeuren. Ja, logisch als je zo blijft trekken. En dan het tweede martelwerktuig, de boor, de snelle boor, ken je die ook? Die zit altijd in zo'n pijpje. Ook gelijk plank gas, weet je wel? Ja, doe je de mond maar even open. En dan krijg je dit van. Even nog een ander boordje erin doen. Even nog een ander boordje erin doen. De vorige deed natuurlijk geen pijn genoeg. Ja, spoed hem even. En de langzame boor, ken je die al? Die van... Gaat alles drie keer zo langzaam. Staat tegenover het zes keer zoveel pijn doet. Stinkt je hele bek naar verbrande kippenveren. Dat spoelt u maar even. Dat spoelen, dat hoeft ook niet meer, hè? En tegenwoordig krijg je zo'n pijp in je bek. Dan hoor je alleen maar van... En als je dan denkt dat je alles hebt gehad, dan komt hij nog met de lucht. Oh, ik krijg het er warm van, weet je dat? U ook? Dat is de bedoeling. Zeg even wat anders. Hebben jullie wat gehad? Heb je nog nooit gehad, mevrouw? Ach, wat. Moet ik het even uitleggen voor die mevrouw met het goede gewin. Kijk, als je namelijk een brugje nodig hebt, dan moet hij namelijk een afdruk maken van je tanden je kiezen. En die afdruk die maakt hij dan met klei. Dan krijg je dus een klomp klei in je bek. Warme klei. Met pepermunt smaak. Goeie God mag weten waar ze dat gevonden hebben. Warme klei met pepermunt smaak. En dat blijft dan 10 minuten in je mond om te drogen. Weet je hoe lang een minuut is? Nou, dat is 10 keer. En geen klompje, hoor. Dat je denkt, ah, hij stelt zich waaraan, het is een klompje. Nee, een behoorlijke klomp. Je zou zo kunnen zeggen, een kleuterschool, die zou er een leuk achtertje mee hebben. Zo moet je het zien. En als ik dan met die klomp klei in mijn bek lig, helemaal voor pampers onder die enge lamp, zo. Kun je dat voorstellen? Dan heeft mijn tandarts de aardige gewoonte om even een praatje te gaan maken. Kan je dat voorstellen? En als het nou een simpel praatje was, zoet ze de geest van, oh, het is lekker weer geweest vandaag, dan kan je iets zeggen van... Nee, maar dan begint hier een gesprek, zoet ze de geest van, ja, ik las bij Henk van der Meijden dat uw moeder heeft een verhouding met Albert Mol, hè? Oh, ik heb een hekel aan de tanden. U zal mij er vanavond niet meer over horen. U zal er ook niks van merken. Maar ik heb een hekel aan dat tandarts. Weet u wat het is? Hij werkt op mijn zenuwen. Met als een...

0: Mix 24.
1: Shut up and sleep with me, come on. Why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on. And sleep with
0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
2: Hey.
3: Hey.
2: Ik ben hier net komen wonen. Mag ik misschien een keertje mee voetballen?
3: Tuurlijk.
4: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Bekijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: And now,
1: all day long,
2: in the mix.
3: Mix 24.

dan nu een waar verhaal uit het Wilde Westen. En wel de geschiedenis van het hondje Whisky. Whisky was een hondje dat leefde omstreeks de eeuwwisseling in het Wilde Westen. In het plaatsje Stoke City. Later hebben ze daar nog eens olie gevonden. En ja, precies, stookolie. En Whisky was het hondje van de sheriff. De sheriff was lang geleden omgekomen bij een bankoverval. En vanaf die dag droeg het hondje de ster van zijn baas aan zijn halsband. Nu begrijpt u ook meteen hoe cognac aan 3 sterren komt. Het was een mooie door de weekse zondag. En Whisky had besloten die dag te gaan sterven. En zoals alle hondjes van Stoke City wilde hij dat graag doen. Boven op de berg. Want dan was je lekker dicht bij de hemel. En God had het toch al druk genoeg. En zo ging hij die dag op pad. Langs de eenzame eik. Langs het punt van waaruit je het indianenkamp kon zien. Van het zwijgzame opperhoofd Kaken toe. Langs het oude vervallen fort. Langs de stekelige cactussen. En dan heel langzaam kwamen de eerste botjes van de hondjes die het niet gehaald hadden.

één jaar bij de mensen telt voor 7 bij de honden. En dat kan lelijk oplopen. En zo liep het hondje door langs het slingerende bergpad en bovenop de top aangekomen. Wat ligt daar? Een vondeling. Het beest is helemaal ontroerd. Krijgt een hapklare brok in zijn keel. Het denkt, ik moet dit schepseltje redden. Maar ja, een hond alleen kan niks beginnen. En dan heeft hij gelukkig één vriend. Dat is de oude Bill. Dat is iemand waarmee je rekening moet houden. Dat is de enige cowboy met een gezondheidszadel. En Bill zit altijd in de saloon. En dus rent het hondje naar de saloon en trekt hem als een broek mee naar boven. En dan gaan ze. Langs de eenzame eik, met een wit kruis erop. Langs het punt van waaruit je het Indianenkamp kunt zien. Langs de plek waar vroeger een vervallen fort stond. Langs de stekelige cactussen, de afgekloven botjes. Het bovenop de berg aangekomen, wat ligt daar? Geen vondeling. Bill is woedend dat hij die tocht van niks heeft meegemaakt. Die geeft het hondje een rotschop. Het beestje stort in het ravijn, onder aan het ravijn aangekomen. Wie ligt daar? Een Indiaan. Heeft een oud spoor in zijn neus, dan kan je er niet meer uitkrijgen. En dat hondje komt onderaan totaal geradbraakt. En die Indiaan, die neemt dat diertje liefderijk op. Want zo zijn ze, die roodhuiden. En hij brengt het naar het kamp van het zwijgzame opperhoofd Kakatoe. Daar wordt whisky omgedoopt in vuurwater. En hij begint zich net op zijn gemak te voelen als hij ziet dat de Indianen de strijdbijl aan het opgraven zijn. Ze hebben een paar oorlogen verloren en ze zijn nodig weer aan binnen toe. En het hondje voelt dat ze de kolonialisten willen bedreigen. En zo sluipt hij op een nacht tussen de wigwams door en maakt hij dat hij in de saloon komt. Maar in de saloon aangekomen, geen Bill. Zo snel zijn pootjes hem dragen kunnen, rent hij naar het huis van Bill, krabbelt met zijn pootjes aan de voordeur, Bill doet open, geen Bill. Nou ja, het hondje dacht ik was op weg om te sterven en daar gaat hij weer. Langs de eenzame, gevelde eik. Langs het punt van waaruit je het opstandige Indianenkamp kunt zien. Langs de plek waar ze een nieuw vervallen fort aan het bouwen zijn. Hij pist dus tegen een cactus. En bovenop de top aangekomen, wie ligt daar? Bill. Bill heeft het hondje een rotschop gegeven en is toen achterover geklapt. En ligt daar nu met een dubbele beenbreuk. Zodat hij in elk geval niet alleen geweest is. En hulp is wederom noodzakelijk. Maar ja, whisky is een beetje door zijn vrienden heen. En... Mix 24.

rustig over na. Dan begin ik alvast met wat eenvoudige voorbeelden om er een beetje in te komen. Laten we beginnen bij het uitgaansleven in Almelo. Eén stoplicht springt op rood, een ander weer op groen. In Almelo is altijd wat te doen. Lopen wij in gedachten door het centrum van Almelo. Erik, Almelo. Ja, Erik komt uit Glanenbrug en dan lijkt Almelo al heel wat, moet ik zeggen. Maar, Lopen wij dus in gedachten door het centrum van Almelo, je hebt er niet veel gedachten voor nodig, lopen wij in gedachten door het centrum van Almelo, dan zien wij zeggen en schrijven één raadlabberaar. Wij van de EHBO zien het liefst op elke hoek van de straat een voetgangersoversteekplaats, voorzien van voetgangerslicht en raadlabberaar. Een raadlabberaar dat maakt een ratelend geluid, dat is bedoeld voor blinden. Blinden komen namelijk bij zo'n oversteekplaats, zien het hele licht niet, maar die horen dan het raadlabberaar en denken, hé, hey, een raadlabberaar. Uitkijken. Ik bedoel natuurlijk uitkijken dat ik daar niet met de kop tegenaan loop. Nu hebt u ook mensen die zijn niet blind, die zijn doof. Horen dus dat raadlabberaar niet, maar daarvoor hebben wij dan weer dat lampje. Dove mensen zien dat lampje en denken, hé, hey, een lampje. Wat een lawaai. Nog even kort samengevat. Een lampje is voor doven, een ratelapparaat voor blinden. Het mooiste is natuurlijk een combinatie van beide. Lampje plus een ratelapparaat voor het geval er iemand langskomt die en blind en doof is. Het licht staat op rood. Stel ik voor dat we daar even doorheen lopen. Het leuke is namelijk, wanneer je door het rode licht loopt, maak je kans kennis te maken met een lid van de sterke arm, die tegen ons zegt, zo, wij waren van plan om door het rode licht te lopen. Daar bezorgen wij de politie veel overlast mee. En de politie in Almelo heeft toch al zoveel moeite met de toenemende criminaliteit. Al was het alleen maar met het uitspreken daarvan. De misdaad groeit de politie boven het hoofd. En weet u wel hoe dat komt? U zult het misschien niet geloven, maar dat komt door het toenemende heroïnegebruik. Nu zult u zeggen, waarom stopt de politie dan niet met die rommel? Dan zou ik willen zeggen, waarom stoppen wij niet meer door het rode licht te lopen? Als wij niet stoppen, stop ik ook niet. Ik heb het niet zo, politieambtenaren. Ik werd een keer aangehouden door de politie. Meneer, u hebt de veiligheidsgordel niet om. Ik zeg, mag ik misschien eerst even instappen? Die vrijwilliger die ik aanstonds nodig heb met dat kruis, dat noemen wij in de EHBO-taal een lotusmedewerker. Een lotusmedewerker is iemand die een slachtoffer uitbeeldt in een bepaalde situatie. En de situatie met dat kruis is als...

0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Even voor het feest begint. Ik bob vanavond. Hè? Ja, anders is er straks weer niemand om mama naar huis te brengen.
2: Dankjewel, hè. Ja.
1: Ik Bob.
3: Op de Bob.
4: Bob. Ben je Bob? Zeg het hardop.
1: Lekker op tijd weer naar huis, hè, man?

0: Ik was 16 jaar en ik verhuisde van Zutphen naar Leiden. En zo'n eerste dag op zo'n middelbare school, zeker als puber, is essentieel voor de rest van je schooltijd. Je probeert lekker stoer over te komen en ik vroeg aan een van de Leidse jongens uit het Wilde Westen of ik een sikkie van hem mocht dragen. Dat mocht. En de andere Leidse jongens gaven mij een goedkeurend knipoogje. Het was 1-0, maar ik wist dat ik nog lang niet was. Want het grote moment moest nog komen. De gymles. De gymles zelf maakte ik mij absoluut geen zorgen om. Ik was snel genoeg. Maar het ging om daarna. Het douchen. Het douchen. Bij het idee alleen al kropen mijn teelballen richting mijn amandelen. Want ik wist al dat het een verloren zaak was. Want de Leidse jongens waren groot, hadden al baardgroei en donkere wenkbrauwen. Wat dat duidde op een grote bos vers schaamhaar. De gymles was voorbij. Ik was buiten adem, had alles gegeven. En de Leidse jongens hadden mij bij het laatste potje trefbal niet als laatste gekozen. Weer een punt gescoord, 2-0. Maar ik betwijfelde of het genoeg was. We gingen de kleedkamer binnen. Ik deed een imitatie van een bekende Nederlander.
1: Uitman, af de wel, tot morgen. Uitman.
0: De jongens lachten, 3-0. Iemand deed de kraan open. Het water kletterde op de tegels. Ik voelde het bloed langzaam richting mijn hoofd gaan. Tot mijn grote spijt, maar ik had dat bloed natuurlijk liever in een ander lichaamsdeel gehad. De eerste jongen deed zijn boxershort naar beneden. Een 15 centimeter zwart behaarde calippo kwam de hoek omkijken. Mijn mond viel open. Ik realiseerde hem opeens dat ik 15-3 achter stond in centimeters dan. Ondertussen renden er meer naakte jongens om me heen. Allemaal met een ding met een lengte-breedte verhouding, waarvan ik dacht dat die alleen maar bestonden in science fiction verhalen. Een van de jongens pakte de zijne vast en slingerde hem met behoorlijke snelheid in het rond. Dat noemde een helikopter, zei hij. Ik dacht aan mezelf, als mij dit überhaupt zou lukken, zou dit zo weinig luchtvrij teweeg brengen dat zelfs een mug niet van de rond was gekomen. Laat staan een helikopter. Maar ja, wat moest ik doen? Wat moest ik doen? Ik was de enige die nog niet naakt was. En dat viel me natuurlijk op. 30 ogen waren gericht op mijn boxershort. Ik had het gevoel alsof ik in een spelshow zat, waarbij daar achter mijn boxershort misschien wel een 10-daagse huwelijksreis naar Sri Lanka zat. Maar ja, wat moest ik doen? Kijk, als ik niks zou doen, zou iedereen denken dat ik bang was. En ik sowieso al verloren. Maar ja, je wil niet naar de eerste dag al bekend zijn als de jongen met die kleine Jan-Peter Balkenende tussen zijn benen. Wat moest ik doen? Wat moest ik doen? Alles flitste op dat moment, zo'n moment flitste alles door je kop, hè? Waarom ben ik geen zeepok? Waarom ben ik geen zeepok? Ja, dat klinkt heel raar. Maar ik wist dat de lul van een zeepok 10 keer zo groot is als zijn eigen lichaamslengte. Nou, als dat bij mij het geval was, was ik in 1 keer klasseoudste geworden. Maar ja, wat moest hij doen? Wat moest hij doen? Ik dacht bij mezelf, als ik nou een beetje opgewonden word, dan hangt hij op 7:30 en dan lijkt het nog wel wat. Maar ja, ik word niet opgewonden van 15 naakte jongens. En er was geen tijd meer om naar www.askinje.com te surfen. Wat moest ik doen? Wat moest ik doen? Een felle Leidse stem galmde door de ruimte. Kom je nog, runs up, of ben je zo viespeuk die niet doet naar de gymles? Nee, zei ik, ik kom eraan. Ik had het accent snel overgenomen. Ik trok mijn boxershort zelfverzekerd naar beneden en liep de douchruimte binnen. Kom erop met die grappen, dacht ik. Kom erop met die lachzalvers. Maar het was stil. Dood. En dood en doodstil. 30 ogen waren gericht op mijn vruchtbare Lucifer. Plotseling verbrak de meest pijnlijke stilte van mijn leven met de meest pijnlijke tekst uit mijn leven. Het is echt gebeurd, ik schaam me nog steeds dood voor.
2: Ja, sorry. Hij is altijd erg verlegen in een vreemde omgeving.
0: Het flapte eruit vorige enige dat. Ik wachtte het oordeel van de jury af. En de grootste lul begon keihard te lachen. Ik denk voor die andere jongens om ook te gaan lachen. Ik voelde de voetbal langzaam richting de kruising gaan. Ik had gescoord met een omhaal en een hakje.

mission of the group.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Tegenwoordig kunt u van alles regelen via internet. Ook contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig en hebben vragen over bijvoorbeeld DigiD, belastingen, toeslagen, werk, uitkering of verkeersboetes. In steeds meer bibliotheken is er een informatiepunt Digitale Overheid. Hier bent u welkom met vragen over websites van de overheid. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

0: je verwachtte niet, hè? Jongen, jongen. Zo, dames en heren. Hè? Tijd voor een beetje actie. Ik zag een paar mensen van u kijken met een blik van... Meneer Visser, ik weet niet wat ik moet. Ik weet niet wat het is. Kom, ik vraag het aan de vis. Vis, wat gaan we vandaag precies doen in de klushoek? Dames en heren, we gaan vandaag bloem schikken. Oh, leuk, Bert. Oh, snel. Begin, man. Snel, vertel. Niet te snel, we schrijven mee. Dames en heren, bloem schikken. Of zoals het oud-Hollandse spreekwoord zegt, een heel oud-Hollandse spreekwoord zegt bij bloemschikken. Als de bloem in de vis gesteerd en de vjetter komt eronder met de pokon. Heb je zo de trusken Norrelus en heb je een prutsko, oh, moet je trusken aan. Ik weet ook niet wat ik zeg. Dames en heren, wat is het belangrijkste bij het bloemschikken? Weten we niet, Bert? Vertel, man, desnoods leggen we geld bij. Zo, hoor. Dames en heren, het belangrijkste met bloemschik is natuurlijk de helm. Bert, leg uit, snel, leg uit, man, vertel. Nou, er kan van alles gebeuren, dames en heren. Stel je voor, ik gooi mijn broodrommel iets te hard weg en mijn broodrommel stuit er terug. Of stel dat ik val. Oh, ik val. Ik kan u niet vaak genoeg waarschuwen, dames en heren. Nou, wat hebben we verder nodig bij bloemschikkende bloemetjes? Heel goed, oud Bert, wat leren we veel. Dames en heren, en we kennen natuurlijk allemaal, laten we eerlijk zijn, het basisprincipe van het bloemschikken. Nou, dat weten we wel, maar we hebben betaald, dus vertel het nog maar één keer. Nou goed. Het basisprincipe, dames en heren, van het bloemschik is dat we altijd de boel schuin afknippen of schuin afsnijden. Echt waar, het mag met een schaartje, het mag met een mes, ik doe het even met een schaar. Als we nogmaals de boel maar schuin afknippen, dames en heren. Je verwacht het niet. Je denkt, hij doet dat en dan doet hij dit. Onbetrouwbaar, die gozer. Oh, god. Bert, ga door, laat je niet afleiden. Vertel, geef alles. Dames en heren, soms... Dat is een beetje treurig, dit. Soms, dames en heren, komt de bloemschikken niet goed uit. Au, wanneer niet? Nou, vandaag komt de bloemschikken niet goed uit. Let u op.
1: Goedemiddag. Schikt het? Nee.
0: U ziet, het wordt een biedermaaiertje. Precies.

0: Ik kan u niet vaak genoeg waarschuwen. Dames en heren, we gaan nou iets heel anders doen. We gaan dakpannen leggen. Oud bed, leuk. Wat een variatie, man. Ga verder. Meer, meer bed. Veel, geef. Dames en heren, dakpannen leggen. We hebben er allemaal iets aan. Nou, wij niet. We hebben een plat dak. Nou, doe je maar niet mee. Dames en heren, het oude Hollandse spreekwoord zegt... een dak zonder dakpunnen. Dan klit het zo die wetter in de snij op. Dan schuift de plank en zo vierter in het plafond. Druk, druk, druk, en zo lukken, druk. Ik weet echt niet. Dames en heren. Vaak is de dakpan iets te groot.
1: Albert, wat zie je dat goed.
0: Dan moet er een klein stukje vanaf. Ja, er hoeft niks bij. Anders wordt je alleen maar langer. Bijvoorbeeld, dit hoekje moet eraf. Dit hoekje moet eraf. En voor ik het hoekje wegtik met een hamer, is het verstandig dat ik het even inkras met iets scherps, zodat het zometeen makkelijk wegtikt met een hamertje.
2: Hoe verzin je het?
0: Ik doe het even met een schaar, zonder van de schaar zou te zeggen, maar die was toch al stuk, dat geeft niks. Dus ik kras het even in. Dit hoekje moet eraf. Ook hier het belang van de helm. Let u op. Oh jee, de schaar flipt weg. Oh! Ik kan er niet vaak genoeg waarschuwen, dames en heren. Zo, dan even aantikken. Heel klein tikje is voldoende. Anders gaat de hele... Even, alleen het hoekje hoeft er maar af. Even aantikken is ruim voldoende. En u ziet het, hij past. Oh nee, nee Bert, wacht, wacht. Nee joh, tel Bert snel. Nog één, nog één. Ups, en... Zo. U ziet het, precies hetzelfde, alleen die is groter. Dames en heren, laat ik eerlijk tegen u zijn. Ik zie een paar mensen kijken met een blik van... meneer Visser, wordt het nou niet tijd voor een moment van rust? Is het nou niet tijd om... Wel niet. Dat doet hij er gewoon tussendoor. Meneer Visser, wordt nou niet tijd om te kijken wat moeder de vrouw in de broodtrommel heeft gedaan? Of, als er geen moeder de vrouw is... wat je zelf hebt gesmeerd 14 dagen geleden... en nu waarschijnlijk met champignons. Meisje, kijk nou toch eens. Kijk nou toch eens wat ik voor je heb gemaakt. Het is een biedermaaiertje. Hier komt ook nog wel een bloempje aan, hier zo. Met een beetje patek zit dat zo vast. Zo. Is een hele mooie. Zie het, hoe het allemaal in elkaar zit. Ik zet hem gewoon

0: Na het stappen broodje shawarma eten. En waarom als man om een uur of drie een shawarmazaak binnenstappen, waarom veranderen ze dan in randdebielen? We kwamen die zaak binnen en het was... Hassan! We zijn er weer! Doe een broodje! Broodje! Broodje! Ja, broodje! Broodje! Ja! Hey, baby! Oeh! Ha! Zwemmen! Hassan! We gaan hier zitten! We zitten hier al! We zitten hier al! Hier al! Ja! En snel, hè, want ik heb honger! Appie, heb je al broodje besteld? Nee? Wacht, ik bestel. Hassan! Hij wil ook een broodje! Hij wil ook een broodje! Broodje! Hij ook broodje! Ja, broodje, ja! Ja, hè? Groente, moet je groente erbij? App, wat is er nou, man? Moet je huilen? Waarom huil je, App? Godverdamme! Ik dacht dat je huilde, pik! Hassan! Doe maar één broodje, man! Eentje! Waarom? Kijk waarom! Hij hoeft niet meer! Voor mij twee witte sausen erbij! Twee! Witte! Witte! Witte! Nee, niet rode erbij, alleen witte! Ja! Hè? Konijn? Schiet op, man, ik heb honger! Jezus, wat heb je nou gedaan, pik? Kijk nou, dat doe je thuis toch ook niet, als je op de bank met je voet... Als je... Dit? Hier is op mij... Doe weg, man, bij mij, hier. Veeg het weg zo, met je voet, zo. Zo, ja. Dus ik kan toch niet normaal eten? Hoi. Hey, chickie. Ab, kijk dan. Veeg weg hier, hier zitten nog dingen. Let op, let op, let op. Hoi. Meisje. Hey. Meisje! Hey! Meisje! Hey! Hey! Hey, hoer! Wat, ik heb zangers, man. Ze kijkt niet eens. Ben je doof of zo? Ben je doof? Ja!
1: Oh, ze is doof.
0: Sorry, dat wist ik niet. Dat wist ik niet. Nee, nee, af ook niet. Ah, precies doof, man. Hassan! Ben je ook

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Tegenwoordig kunt u van alles regelen via internet. Ook contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig en hebben vragen over bijvoorbeeld DigiD, belastingen, toeslagen, werk, uitkering of verkeersboetes. In steeds meer bibliotheken is er een informatiepunt Digitale Overheid. Hier bent u welkom met vragen over websites van de overheid. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

0: Nou moet ik ook zeggen, ik rij vaak te snel. Ik bedoel, onder de 300 doe ik er niet voor. Ja, ja, want bij 200 slaat hij af. Iets met de bougies. Iets. Gaat niet vinden. Nou ja, dan komt er heel veel politie achter je rij. Politie, weet je wel. Moet je stoppen. Nou, dan stop je en dan ben je ook niet eerlijk. Want je bent heel aardig tegen die agent. Die agent komt naar je auto toe lopen. Jij doet nog heel snel de gordel omslijmen. Nou, en dan ben je heel aardig tegen... Dan zeg je tegen die agent, oh, agent, reed je snel. Potverdorie. Nee, u heeft gelijk, dat mag ik niet doen. Nee, ik moet gestraft worden. Voor je bed, stoute bed. Nooit meer doen. 400 gulden, pot voor Dikkie. Maar zo denk je niet. Van zodra die agent wegloopt, denk je, vuile Gaddafi. Vuile kipnukken met een pen op. En dan ben je al pissig, dan ben je al boos. En dan zit je vriendin die zit naast je en die zegt, ha, sneuge elf.
1: Ja. Sneuge elf.
0: Dat komt er net bij. Dat is hartstikke mooi, ja. Dankjewel. Dat had ik net even nodig. Dankjewel. Ja, sneugeld. Daag, mixer. Vanmiddag, trouwens, het is allemaal nog inleiding, hè? Het is allemaal nog gratis, dit. Ik ga zo beginnen. Ik was hier vanmiddag ook bij de Albert Heijn, om de hoek, en er stond een hele oude man achter me. Ook een voorbeeld over eerlijk zijn. Zo'n oude man achter me, en die had één blikje. Ik had een hele kar vol, tv-jongen zijn, en ik ga tracteren, dacht ik. Gezellig. Maar die oude man, die hele oude man, hoor. Echt, 107, 108 zeker. Ja. Dan kun je zien aan zijn rimpels en als je hem doorzaagt aan de ringen. Nou, wat is dat nou voor opmerking? Eén blikje. Die man tikt me op de schouder en die zegt... Ach meneer, ik heb maar één blikje. Mag ik wel even voor? Nou zeg je. Natuurlijk, u heeft één blikje, ga doe maar even. Maar dat denk je niet. Je denkt, nee, lelijk oude mummie. Achteraan. Kijk, hier moet je staan, Tutankhamon. Hier, zo. En weet je wat je doet? Telkens als er iemand achter jou komt staan, ga jij daar weer achter staan. Dan komt hij nooit aan de beurt. Oh, ik heb een dak in mijn oog. Maar ook zo was ik ook. Ik ga alles vertellen. Zo was ik ook bij de bakker. Vanmiddag bij de bakker. Om 2 uur 's middags was ik bij de bakker, ja. Even, 2 uur en ik doe die bakkerdeur open. Ik zeg, dag bakker. Ik mag bakker zeggen, ik ken hem. En... Dan is 2 uur en dan vraag ik aan die bakker, mag ik een halfje bruin? Ach, meneer Visser, ik heb nog wel een halfje wit. Dan zeg je heel vaak, doe dat halfje wit maar. Maar dat denk je niet. Je denkt, bakker, kijk nou eens achter je. Een oven. Meel. Jongen, kijk nou toch in die vitrine van je. Wat is dit voor Sovjetwinkel, hè? Ja. Moet ik dan naar buiten lopen en hopen dat de Canadezen weer brood gaan gooien? Zo erg. En daarnaast zit de slager. Die is tot 6 uur open, kom ik om 5:50 die slagerij binnen. 5:06 doe ik deur open, staat die slager in daar. 5:06. En die zegt altijd, ach meneer Visser, hebben we zonde, we hebben de winkel net schoon. Loop ik even naar buiten, door de hondenpoep. En weer naar binnen. Zo. 2 tataar, zei ik wijf. Maar ze pakt mij altijd terug. Dan kom ik de volgende dag kom ik daar weer, dan wil ik 3 ons gehakt. Dan zegt zij, mag niets meer zijn? Dan zeg ik ja, flikker ze 8 kilo erop. Dan ben je thuis ook een bal in de soep, helemaal. Maar je was wel eerlijk, dat wou ik dan maar mee zeggen. Je was wel eerlijk. Nog één klein dingetje, ik had verkering in februari. En ik ging met een meisje skiën. En zij zit naast me in de auto en we gaan rijden naar Zwitserland, Saas-Vee, prachtig skigebied. En ik daar naartoe en zij zit naast me, we rijden Zwitserland in. Opeens zegt zij tegen mij, met kaart op de knieën, oh Bert, verdorie. Bert, die afslag daarnet, die hadden we moeten hebben. Nou zeg je. Liefje, dat geeft niks. Ik bedoel, ik hou van je. Wat zullen we stressen? We rijden gewoon een stukje door. Dan kiegen we wat, dat denk jij niet. Dat denk jij niet. Je denkt, wat ben jij nou voor dyslectisch mokkel? Wat ben jij nou toch voor dyslectisch? Draai die kaart om, we zitten ze wat in Polen, trut. Ben je eindelijk in dat Zwitserse dorpje, moet je skipas kopen, skipas moet je zo'n gleuf. Nou, dan kom je dan kracht van macht 5 weer terug, weet je wel. gehuurde skis, loop je met die gehuurde skis weg. Hoor je vriendin achter je.
1: Goh, maar zijn die dingen zwaar? Moet je vrouw tillen? Ja.
0: En zijn met twee van die stokjes. En van die tackleboots aan, weet je wel? Nou, ik doe mijn skis onder. Karfskiekjes, klak, klak. En die ski weg. Hoor ik mijn vriendin? Hoor ik mijn vriendin achter me.

0: Klaus! Zwarte Piet, lul!
1: Wat zeg je? Liefje, laat me glijden, ik hou van je en ik vang je wel op. Maar die laat me glijden, ik spring wel opzij, hup, die gletsjer in de weg. Ja, niks. Jongen, ik doe het toch ook niet, ik lul me mee. Ik heb net zo, ik heb een hele grote bek, maar net als jullie, ik lul op. Maar net, waarom was ik een rode? Ik was een rode, omdat kennissen van mij, daarna gaan we echt beginnen, hebben een tweeling gekregen. Ik heb hekel aan kinderen kijken, maar ik denk, nou ben nou toch een rode, ik ga een tweeling bekijken. Nou, ik bel aan, goddank was één van de twee niet thuis, dat scheelt. En toen mocht ik het kind ook even vastpakken. En altijd als je een kind vastpakt, dan zegt de moeder altijd, je moet het hoofdje wel goed vasthouden. Alsof dat eraf flikkert. En nou ja. Dus ik had het kindje vast, ik had een heel mooi pak aan, anthracite kostuum, Max zo strak weer, heel strak. Gooi het kind over mijn schouder, hoor ik... Klop, tot in mijn bilnaad. Eén strik Nutritia met brokjes wortel. En die moeder grijpt niet. Weet je wat die moeder doet? Wat zo'n moeder doet? Oh, wat doet die nou bij oom Bert? Wat doet de kleine man nou bij de oom Bert? Wat doet die nou? Hij legt uit hoe ik op internet kom. Nou goed.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Heeft u vragen over bijvoorbeeld DigiD, zorg, AOW, pensioen of het verlengen van uw rijbewijs? Kom dan naar het informatiepunt Digitale Overheid. U vindt dit in steeds meer bibliotheken. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

daarom heb ik even, jullie hebben een tijdje niet gezien, daarom ben ik een tijdje musical gaan doen. De musical Vamos, heeft iemand Vamos misschien gezien? Iemand Vamos, ja? Dankjewel, hartstikke leuk. Ik zal het nooit meer doen, dat is het enige. Nee, maar ik... Ik heb genoten, maar vooral van mijn collega's, jonge mensen om je heen, zo'n hok vol. Dan zat ik in die kleedkamer zo te genieten van die jonge meiden, 21, 25 jaar, en me kletsen over dat leven. En het enige wat ik deed was mijn tanden poetsen en erbij blijven met zo'n oor op die tafel. Ik denk, ik ben er niet, lul lekker verder. Maar ja, dan was het ene keer weer allemaal heel geweldig. Oh, wat is er, wat is er? Ik ook kijken. Hadden ze op Tinder weer een nieuwe vlam gevonden. Moet je kijken, dit is mijn nieuwe verkering. Ik denk, wat een onbetrouwbare kop. Maar goed, ik zeg niks. Het kan, het kan. Bemoei me er niet mee. 3 weken later, wat is er? Ja, het lijkt een onbetrouwbare hufter. Ik denk, ja, precies. Nou ja, ja. Ik had schone tanden aan het eind van het seizoen. Joh, niet normaal. Oh, en als hun haar niet goed zat, bad hair day. Nou, ze stonden al klaar met de mes om die polsen door te snijden. Kind, het is maar haar, houd toch op, het is heel belangrijk. Boeien. Goed, ja. Maar ze hadden het ook over dingen die ze nooit met je moeder of met je weet ik van, die deelden ze met elkaar. En ik had zo'n oor op die tafel, hè. Hadden ze het over hun seksleven. Ik denk, oh, wacht. Maar ze hadden het over dingen dat ik dacht, holy fox. Die ene tegen die andere, terwijl ze mascara zo aan het doen was. Ja, oh, ik heb van de week weer zo heerlijk anaal geneukt. Oh, zo heerlijk. Oh, anaal, ik dacht, jezus. En die andere helemaal niet van, die andere vind je, oh ja, oh, dat vind ik ook zo heerlijk. Anaal dit en anaal dat. En ik denk, ik ga het wel even. Ja. En toen hadden ze een heel gesprek waarom ze anaal zo... Ja, luister, ik schrik van het woord. U ook, want u valt stil. Kijk, beffen en pijpen, daar kunnen we toch niet moeilijk meer over doen, toch? Wij zijn van de generatie dat beffen en pijpen hoort erbij. Ja, mijn moeder zei, nou kind, ik ben nooit gebeft. Nou, zei mijn vader, of jij mij gepijpt, dat deden ze niet. Of ze zeiden dat ze het niet deden, maar... De 85-plusje, dat was terwijl wij beffen en pijpen, ja, dat stond in alle... Dan kan je gewoon bij de bakker bestellen, 2 gesneden bef, dat doen we niet moeilijk over, ja. U zit nou ook niet allemaal zo, maar met het woord anaal, dat hoorde ik echt zo bof. Ja, maar die meiden echt zo, nou, ja, oh, lekker anaal. En toen zei ze, en ik denk, ja, nee, ik denk, ja, ja, ik kon me er niet mee bemoeien natuurlijk. Toen zei ze, ja, maar het is zo'n emanciperend gevoel, want we voelen aan de achterkant, man en vrouw, allebei hetzelfde. Ik denk, ja, ja, ja, ja, ja, ja. En toen dacht ik, dat is ook zo. Die voorkant is een gedoe. Die voorkant is verschillend. We doen maar wat, toch? Ik heb werkelijk geen idee, als ik er bij u aan zit of bij u, wat ik sta te doen eigenlijk. Ja. Dus ik let wel op of het goed gaat. Dat doe ik niet. Maar ik heb geen idee wat ik eigenlijk aan het doen ben, zal ik maar zeggen. En, ja, als hij het goed vindt, vind ik het ook best. Dus, nou, ja. Dus ik ben even zo bezig. Maar het slaat nog niet erg aan. Hij blijft er over voetballen praten en zo. Klimaatverdrag en zo. Ik denk, nou, verdomme nog, ik ben toch bezig. Maar op een gegeven moment wordt hij stiller en dan hoor ik... Als hij gaat doen, moet je gelijk dit gaan doen. Ik weet niet waarom. Ik weet niet waarom, maar dat helpt. Nou, goed. En dan gaat... wordt er... Nou, dan moet je tempo opvoeren. Als je... En als hij gelovig wordt, als je hoort... Oh God, oh God. Dat ding heeft zo'n doppie erop. Zo'n beetje zo'n doppie. En daar zit zo'n randje. Als hij gelovig wordt, moet je op dat randje letten. En dan moet je op dat randje. En joehoe! Nou, dat...

als het gelukt is. Maar ja, hij doet ook maar wat, want hij heeft ook geen idee. Dus een tijdje terug was hij met drie vingers bezig. Verdomme, ben je allemaal aan het doen? Drie vingers, ja, hij zegt, dat had hij ergens gelezen. Ik hou er eens mee op, dat vind ik helemaal niks. Nou, hij weer met twee vingers verder. Ik denk, nou, beter. Maar ja, dan ben je nog een tijdje zagrijnig en gedonder met die drie vingers. En zo, nou ja, goed. Maar op een gegeven moment heeft hij de smaak te pakken en dan denk ik... En hij weet als ik ga doen, dat hij even dit erbij moet gaan doen. Zo is hij blij, ik blij, koffie. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ontvang je een NL Alert? Lees meteen wat er aan de hand is en wat je moet doen. Wees alert bij een NL Alert. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie.

Van een luistering. Gaat allemaal op je gemak zitten. Vanwege onze kopiescommandant, de kapitein Levenberg, is mee verzocht geworden maatregelen te treffen die verband houden met het vieren van de Sinterklaas. En nou heb ik mij weer eens in de bossen teruggetrokken ten einde deze opdracht te bestuderen. En ik sta hier voor jullie mannen om mede te delen dat ik ga mededelen dat de Sinterklaas op de volgende wijze gevierd gaat worden geworden. De viering zal dus vrijdagsmiddags plaatsvinden op vrijdag december de 5e. Dat is dus de 5e december, vrijdag dus. Te beginnen na de lunch en eindigen na de viering als zodanig. Van 14.00 uur tot 16.00 uur zal Sinterklaas als zodanig in persoon onze kompie bezoeken. Voortbewogen geworden door een gevechtswagen met geopende geschutskoepel. Is dat duidelijk? Krijgen we Zwarte Piet in. Aan Sinterklaas zullen in tijdelijk dienstverband organiek 4 Zwarte Pieten worden toegevoegd geworden. Deze zullen vrijwillig worden aangewezen geworden. Voor Zwarte Pieten zullen geen Surinamers mogen worden ingezet. Dan weer luisteren. Dan krijgen we het welkom, zieren. Moniel. Om 14.00 uur zal de kompie bij de vlaggenmast opgesteld geworden in Rotte van Derry. Al daar zal dan Sinterklaas als zodanig worden ontvangen door de kompiescommandant in uitgaanstenue. Bij het uitstijgen uit de voertuigen zullen hoornsignalen worden afgegeven geworden door 1 muzici. Richtlijnen voor de wachtcommandant. In geval van twijfel deelt ik mede dat Sinterklaas als zodanig herkenbaar is aan 1 rode puntmuts. Gevolgd door 1 witte baard. Het geheel afgedekt geworden met scharlaken. Herstel een scharlakenmantel waarbij de onderkleding op ondisciplinaire wijze is zichtbaar gebleven geworden. Duidelijk, vragen? Geen vragen, dan krijgen we de volgende pagina. Zahamenzang. Na de hoornsignalen zal een Zahamenzang plaatsvinden. Van het lied Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht. Hiervoor zal de garotplicht tijdelijk opnieuw worden ingevoerd geworden. De woorden Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht, want we zitten allemaal evenrecht, zullen in verband met de veranderde arbeidsverhoudingen worden gewijzigd geworden in Sinterklaasje, kom maar binnen met je medewerker. Want we zitten allemaal aan de versterker. Andere liederen zullen verboden moeten blijven vanwege hun opruiend karakter. Zoals het lied dat al begint met de woorden makkers staakt. Duidelijk. Aansluitend zal de volgende uitgifte per man worden verstrekt geworden. 1 doorschijnend plastieke zak inhoudende 1 speculaaspop van beiderlei kunnen. 1 tahaipop in de rang van korporaal. En 10 ongegradueerde pepernoten. 1 suikerhart, dan wel 1 suikerbeest. In de kleuren wit, roze en steenrozen. 1 chocoladeletter bruin. Dan wel wit uitgeslagen. Voorstellende de letter I. In verband met de benarde posities van Rijksfinanciën. De I zal daarom ook zonder punt worden geleverd geworden. Vrijwilligers kunnen die punten zelf aanzuigen. Is het duidelijk? Dan gaan we over tot de viering als zodanig. Na het uitgiften van de plastieke zakken zullen de manschappen zich naar de manschappenkamer begeven voor de viering als zodanig. Met het daarbij behorende uitreiken van de geschenken, de surprises,
als mede het uit luide borst lezen van de rijmen. Uit luide borst. Geschenken. Geschenken mogen worden gegeven geworden in de prijsklasse van een minimumbedrag van ten laagste 7,50 en een maximumbedrag van ten hoogste 5 gulden. Is dat duidelijk? Hiervoor zullen loten worden verstrekt geworden. Met die verstande dat geen der manschappen kan worden toegestaan geworden zichzelf te loten. Dat kunnen we niet hebben, is dat duidelijk? Surparises. Voor het maken van de surparises zijn bij de Fourier de volgende artikelen op afroep te verkrijgen: een stijfsel en andere plakmiddelen, papieren, touwen en cellotapen, garoenenzee, een keukenstrahoop en appelstrahoop. Rinsen. Mannen als mede muizen en andere ongedierte dat in de keuken kan worden gevangen geworden. Bij het vervaardigen van de surparises zal slechts in beperkte mate gebruik mogen worden gemaakt geworden van munitie en de explosieven uit de reismagazijnen. Rijmen. Bij de geschenken kunnen rijmen zeker gadichten worden toegevoegd geworden. Een voorbeeld van een rijm is bijvoorbeeld: presenteer geweer. Andere voorbeelden van rijmen: Zint had al dagen lopen denken wat hij aan stippel, stippel, stippel zou geven. En dan wijs ik erop, mannen, dat in plaats van stippel, stippel, stippel de naam ingevuld kan worden van de persoon waarvan het lot als zodanig is getrokken geworden. Dus als hier bijvoorbeeld Willem van Bree is getrokken geworden, dan kan het rijm dus beginnen met: Zint had al dagen lopen denken wat hij aan Willem van Bree zou geven. Heeft men niet Willem van Bree, maar Huips naar Heiders getrokken, dan gaat het rijm als volgt luiden: Willem van Bree had al dagen lopen denken wat hij aan Huips Snijders zou geven. Is dat duidelijk? Dan geef ik nog een paar andere voorbeelden van rijmen als zodanig. Luisteren, mannen, luisteren. Laat maar zeggen: Leo heb kor getrokken. Bij het loten. Geen andere gedachten, mannen. Leo heeft Cor getrokken. En Leo wil Cor een balpen geven. Dan kan Leo rijmen voor Cor een pen die schrijven kan. Ja, dan weet Kees ook, het is niet ken, maar kan. Maar kan rijmt niet op pen. En dan zou je dus moeten krijgen voor Cor een pan die schrijven kan. Dan moet Leo dus voor Cor geen pen inpakken, maar een pan. En dan komt Leo dus boven de prijsklasse van 7,50. Luisteren. Bij het rijm voor Cor een pan die schrijven kan, kan Leo wel een pen inpakken. Maar dan moet het feit dat in het pakket als zodanig geen pan, maar een pen wordt aangetroffen, als een surparise worden aangemerkt geworden. Is dat duidelijk? Daar hebben we de slotbepalingen. Een aantal mannen zal ook des avonds binnen moeten blijven, aangezien de Sinterklaas als zodanig bij de vijand nog niet als feestdag is erkend geworden. Voor die mannen zal er een blik wijven worden opengetrokken. Voor de overige gerechten wordt het normale vrijdagsmenu gevolgd geworden. Met in verstande dat voor deze bijzondere gelegenheid de schimmel erop kan blijven. Na tafel mogen de schoenen nog eenmaal gezet worden geworden, maar niet in het bijzijn van meerdere worden uitgedrokken geworden. En dan heb Kees tenslotte nog één vraag van komische aard. Wat is het verschil tussen Sinterklaas en een tevreden soldaat?
Antwoord, Sinterklaas bestaat.

0: 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Je vindt ze in elke generatie. Mensen die alles uit het leven willen halen. Vroeg op. Licht aan. Niet stoppen. Verder gaan. Een generatie dwars door alle generaties heen. Die de wereld wil zien en er wat van maakt. Niet verbonden door een jaartal, maar door een mindset. Een generatie van doeners. Denkers. Delers. Mensen zoals jij. De mensen van generatie D. Sluit je aan op werkenbijdefensie.nl.